42. Whakaroa i te iarere iwa te kuma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa 4.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Ladies and gentlemen,